0: Radio 47 92.1 Nakuru Laikipia Hapa Ndipo Hii ni OB 47 Ndani ya Radio 47 Hapa Ndipo
1: What else?